Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Rapper J heeft zaterdagavond zijn eerste optreden in de Gelredome in Arnhem gegeven, onder luid gejuich van tienduizenden bezoekers. De show begon met het nummer King van zijn nieuwe album Bully. Fans uit verschillende landen zijn gekomen om J, die in opspraak raakte door antisemitische uitspraken, na 10 jaar weer in Europa te zien. Voorafgaand aan het concert vonden demonstraties plaats, maar de meeste bezoekers leken je weinig van mee te krijgen. De politie heeft zaterdagavond 3 mensen weggestuurd bij de Gelredome in Arnhem, waar rapper J optreedt. De betogers droegen borden met complottheorieën over de Holocaust en probeerden te protesteren tegen het optreden. Na herhaalde waarschuwingen om afstand te houden, werden ze door agenten van het terrein verwijderd. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en kreeg vragen over de aanwezigheid van de betogers. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper J niet per se naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van J. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Rapper J heeft zaterdagavond zijn eerste optreden in de Gelredome in Arnhem gegeven, onder luid gejuich van tienduizenden bezoekers. De show begon met het nummer King van zijn nieuwe album Bully. Fans uit verschillende landen zijn gekomen om J, die in opspraak raakte door antisemitische uitspraken, na 10 jaar weer in Europa te zien. Voorafgaand aan het concert vonden demonstraties plaats, maar de meeste bezoekers leken je weinig van mee te krijgen. De politie heeft zaterdagavond 3 mensen weggestuurd bij de Gelredome in Arnhem, waar rapper J optreedt. De betogers droegen borden met complottheorieën over de Holocaust en probeerden te protesteren tegen het optreden. Na herhaalde waarschuwingen om afstand te houden, werden ze door agenten van het terrein verwijderd. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en kreeg vragen over de aanwezigheid van de betogers. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper J niet per se naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van J. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Rapper J heeft zaterdagavond zijn eerste optreden in de Gelredome in Arnhem gegeven, onder luid gejuich van tienduizenden bezoekers. De show begon met het nummer King van zijn nieuwe album Bully. Fans uit verschillende landen zijn gekomen om J, die in opspraak raakte door antisemitische uitspraken, na 10 jaar weer in Europa te zien. Voorafgaand aan het concert vonden demonstraties plaats, maar de meeste bezoekers leken je weinig van mee te krijgen. De politie heeft zaterdagavond 3 mensen weggestuurd bij de Gelredome in Arnhem, waar rapper J optreedt. De betogers droegen borden met complottheorieën over de Holocaust en probeerden te protesteren tegen het optreden. Na herhaalde waarschuwingen om afstand te houden, werden ze door agenten van het terrein verwijderd. Burgemeester Ahmed Marcouch was ter plaatse en kreeg vragen over de aanwezigheid van de betogers. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen. Een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee is verholpen. Mensen kunnen een noodpaspoort aanvragen als hun Nederlandse paspoort of identiteitskaart verlopen of kwijt is en zij hun reis niet kunnen uitstellen. De documenten worden verstrekt op enkele locaties, waaronder de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart naar Longyearbyen op Spitsbergen. Het schip, dat in april werd getroffen door een hantavirusuitbraak, waarbij 3 mensen overleden, is grondig gereinigd en schoonverklaard door deskundigen. Op 13 juni vertrekt een Arctische expeditie met 137 gasten en een arts aan boord. Er worden aangescherpte richtlijnen voor passagiers voorbereid. De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt dat hij met rapper J niet per se naar het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam wilde gaan. Het museum is als optie genoemd, maar er is nog geen afspraak gemaakt. De organisatie achter het museum, Joods Cultureel Kwartier, heeft laten weten niet mee te willen werken aan een bezoek van J. Marcouch benadrukt dat er goed overleg is geweest met de Joodse gemeenschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: www.paradisefm.cw.
1: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
5: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: We've got it. Ook Mio Hair and Beauty vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Dit is Paradise FM. Zingt ze allemaal mee op 103.1 FM.

Met Sendto betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaallink. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sendto.nl.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij schietpartijen in Israël zijn zeker 1 dode en 5 gewonden gevallen, melden Israëlische reddingswerkers. De incidenten vonden plaats op meerdere locaties in het midden van het land, nabij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zijn uitgeschakeld en er wordt nog naar anderen gezocht. Het gebruikte wapen is gevonden. Premier Benjamin Netanyahu volgt de situatie. Een Russische drone heeft een opslag voor verbruikte kernbrandstof beschadigd bij de kerncentrale van Tsjernobyl, melden Oekraïense autoriteiten. Er was op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De stralingsniveaus in de regio zijn stabiel. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt aanzienlijke schade en gaat de impact onderzoeken. Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, veroordeelt de aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid, meldt het Spaanse persbureau EFE. De mis op het Plaza de Cibeles is het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Paus Leo XIV werd zaterdag verwelkomd door koning Felipe en koningin Letizia. Hij bezoekt dinsdag en woensdag Barcelona en reist donderdag en vrijdag naar de Canarische eilanden. Het Parool is blij en trots met de aandacht voor de paginagrote advertentie van Harry Styles in de Zaterdagkrant. Hoofdredacteur Michiel Kuzi overweegt extra exemplaren bij te laten drukken. Styles bedankte Amsterdam voor de gastvrijheid tijdens zijn 10 concerten. Exemplaren van de krant worden inmiddels voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats en Vinted. In de nacht van zaterdag op zondag hebben 27 asielzoekers in

0: nachtnoodopvang in Gieten overnacht. Dit meldt het Rode Kruis. In de opvang, gevestigd in sporthal De Gorens, is plaats voor 150 mensen. De gemeente A en Hunze vangt asielzoekers op die geen plek hebben in het overvolle aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Ter Apel. Na elke overnachting worden de mensen teruggebracht naar het aanmeldcentrum. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Ik ben bijna jarig!
4: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
3: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
4: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
5: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
3: Helemaal toppie.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je

0: Waar ik nou echt blij van word, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ribeluca komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Bij schietpartijen in Israël zijn zeker 1 dode en 5 gewonden gevallen, melden Israëlische reddingswerkers. De incidenten vonden plaats op meerdere locaties in het midden van het land, nabij de westelijke Jordaan-oever. 2 verdachten zijn uitgeschakeld en er wordt nog naar anderen gezocht. Het gebruikte wapen is gevonden. Premier Benjamin Netanyahu volgt de situatie. Een Russische drone heeft een opslag voor verbruikte kernbrandstof beschadigd bij de kerncentrale van Tsjernobyl, melden Oekraïense autoriteiten. Er was op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De stralingsniveaus in de regio zijn stabiel. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt aanzienlijke schade en gaat de impact onderzoeken. Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sibiha, veroordeelt de aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid, meldt het Spaanse persbureau EFE. De mis op het Plaza de Cibeles is het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Paus Leo XIV werd zaterdag verwelkomd door koning Felipe en koningin Letizia. Hij bezoekt dinsdag en woensdag Barcelona en reist donderdag en vrijdag naar de Canarische eilanden. Het Parool is blij en trots met de aandacht voor de paginagrote advertentie van Harry Styles in de Zaterdagkrant. Hoofdredacteur Michiel Kuzi overweegt extra exemplaren bij te laten drukken. Styles bedankte Amsterdam voor de gastvrijheid tijdens zijn 10 concerten.

0: Exemplaren van de krant worden inmiddels voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats en Vinted. In de nacht van zaterdag op zondag hebben 27 asielzoekers in de nachtnoodopvang in Gieten overnacht. Dit meldt het Rode Kruis. In de opvang, gevestigd in sporthal De Gorens, is plaats voor 150 mensen. De gemeente A en Hunze vangt asielzoekers op die geen plek hebben in het overvolle aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers in Ter Apel. Na elke overnachting worden de mensen teruggebracht naar het aanmeldcentrum. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
3: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
4: Vida Nova Group. Bringing plans to life.
5: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
6: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.
7: Dit is Paradise FM, gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Met Sendtoe en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sendtoe, dat is pas betaalgemak.
5: We've got it. Ook Craving Sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
7: Hallo?
8: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
7: Hi Tina.
8: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
7: Oké.
8: Je hypotheek is goedgekeurd.
7: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
9: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
10: Yay! Nu kan ik mijn grote kaart.

0: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan. Het Armeense ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de verantwoordelijken proberen de verkiezingen te beïnvloeden. De parlementsverkiezingen worden gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De valse meldingen kwamen van buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen. Bij schietpartijen in Israël zijn zeker 1 dode en 5 gewonden gevallen, melden Israëlische reddingswerkers. De incidenten vonden plaats op meerdere locaties in het midden van het land, nabij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zijn uitgeschakeld en er wordt nog naar anderen gezocht. Het gebruikte wapen is gevonden. Premier Benjamin Netanyahu volgt de situatie. Een Russische drone heeft een opslag voor verbruikte kernbrandstof beschadigd bij de kerncentrale van Tsjernobyl, melden Oekraïnse autoriteiten. Er was op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De stralingsniveaus in de regio zijn stabiel. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt aanzienlijke schade en gaat de impact onderzoeken. Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, veroordeelt de aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid, meldt het Spaanse persbureau EFE. De mis op het Plaza de Cibeles is het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Paus Leo XIV werd zaterdag verwelkomd door koning Felipe en koningin Letizia. Hij bezoekt dinsdag en woensdag Barcelona en reist donderdag en vrijdag naar de Canarische eilanden. Het Parool is blij en trots met de aandacht voor de paginagrote advertentie van Harry Styles in de Zaterdagkrant. Hoofdredacteur Michiel Kuzi overweegt extra exemplaren bij te laten drukken. Styles bedankte Amsterdam voor de gastvrijheid tijdens zijn 10 concerten. Exemplaren van de krant worden inmiddels voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats en Vinted. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao. En kom even helemaal bij.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee keer

0: van vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: De ultieme beach vibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
5: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine...

De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Ontdek Maida's Kitchen in Stadio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je...
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook?

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan. Het Armeense ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de verantwoordelijken proberen de verkiezingen te beïnvloeden. De parlementsverkiezingen worden gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De valse meldingen kwamen van buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen. Bij schietpartijen in Israël zijn zeker 1 dode en 5 gewonden gevallen, melden Israëlische reddingswerkers. De incidenten vonden plaats op meerdere locaties in het midden van het land, nabij de westelijke Jordaan-oever. 2 verdachten zijn uitgeschakeld en er wordt nog naar anderen gezocht. Het gebruikte wapen is gevonden. Premier Benjamin Netanyahu volgt de situatie. Een Russische drone heeft een opslag voor verbruikte kernbrandstof beschadigd bij de kerncentrale van Tsjernobyl, melden Oekraïnse autoriteiten. Er was op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De stralingsniveaus in de regio zijn stabiel. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt aanzienlijke schade en gaat de impact onderzoeken. Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken Andriy Sybiha veroordeelt de aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid, meldt het Spaanse persbureau EFE. De mis op het Plaza de Cibeles is het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Paus Leo XIV werd zaterdag verwelkomd door koning Felipe en koningin Letizia. Hij bezoekt dinsdag en woensdag Barcelona en reist donderdag en vrijdag naar de Canarische eilanden. Het Parool is blij en trots met de aandacht voor de paginagrote advertentie van Harry Styles in de Zaterdagkrant. Hoofdredacteur Michiel Kuzi overweegt extra exemplaren bij te laten drukken. Styles bedankte Amsterdam voor de gastvrijheid tijdens zijn 10 concerten. Exemplaren van de krant worden inmiddels voor tientallen euro's aangeboden op Marktplaats en Vinted. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall

Live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.

Bananentje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80's en 90's weekend op Paradise FM.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la noza llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met

0: We out.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com.
2: Mama, wow, la nosa llega.
1: Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribe Luga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinha of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump eist van Iran dat het niet alleen belooft geen kernwapens te ontwikkelen, maar ook dat het in de toekomst geen kernwapens zal kopen van andere landen. Trump stelt dat deze garantie in een deal met Iran moet staan. Hij zegt dat de Iraniërs aanvankelijk tegen zijn eis waren, maar zich daar nu bij hebben neergelegd. Trump noemt een deal heel dichtbij. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan. Het Armeense ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de verantwoordelijken proberen de verkiezingen te beïnvloeden. De parlementsverkiezingen worden gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De valse meldingen kwamen van buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen. Bij schietpartijen in Israël zijn zeker 1 dode en 5 gewonden gevallen, melden Israëlische reddingswerkers. De incidenten vonden plaats op meerdere locaties in het midden van het land, nabij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zijn uitgeschakeld en er wordt nog naar anderen gezocht. Het gebruikte wapen is gevonden. Premier Benjamin Netanyahu volgt de situatie. Een Russische drone heeft een opslag voor verbruikte kernbrandstof beschadigd bij de kerncentrale van Tsjernobyl, melden Oekraïense autoriteiten. Er was op het moment van de aanval geen brandstof opgeslagen. De stralingsniveaus in de regio zijn stabiel. Het Internationaal Atoomenergieagentschap meldt aanzienlijke schade

0: gaat de impact onderzoeken. Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andriy Sybiha, veroordeelt de aanval. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de mis bijgewoond van paus Leo XIV in Madrid, meldt het Spaanse persbureau EFE. De mis op het Plaza de Cibeles is het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Paus Leo XIV werd zaterdag verwelkomd door koning Felipe en koningin Letizia. Hij bezoekt dinsdag en woensdag Barcelona en reist donderdag en vrijdag naar de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.

0: 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Nadine Roos.
2: We trappen de zondagmiddag af met John Legend en All of Me in Wicked Vibes.

0: inmiddels alweer 15 jaar geleden dat zij is overleden. Amy Winehouse hoorde je bij Paradise en Valerie.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Wat vliegt de tijd. En ook richting het WK. Want over precies een week is het zover. Dan is de eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland in Houston. En oh, we hebben er allemaal zin in. Ik kan er gewoon niet meer omheen. Ik zie alleen nog maar blauw. Als ik met mijn ogen knipper, dan flikkert er een grote blauwe lucht voor mijn ogen. Het is fantastisch om te zien hoe mooi alles aan is gekleed. Ik

de Lange. En I'm not so tough op Paradise FM. Dit is jouw zondagmiddag. De zondagmiddag waarop Jorrit nog alle boodschappen aan het doen is die hij gisteren is vergeten. Hoeveel zijn dat er dan wel niet? Ik hoop dat je alles dit keer wel gaat vinden. En natuurlijk om jou een happy zondag te wensen. Ook jouw aanvraag. Jason Mraz. Je kan natuurlijk altijd laten weten wat jij wil horen. Wat jouw weekendvibe is. Stuur je door via 675-1031. En voor Jorrit is dat I'm yours. Well,

vrijdagmiddag met Ariana Grande. Zo meteen een zangeres die al 50 jaar in het vak zit. Haar verlamd raakte door een auto-ongeluk, maar zich nergens door liet stoppen. Wie dat is, dat hoor je zo. Jamiroquai ga je ook horen. En eerst dit Nick Kamen bij Paradise. And Each Time You Break My Heart.

0: Marissa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Car Team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar

0: Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
2: Dit is Paradise FM. Nadine Roos.
3: Een leuke request binnengekregen van Richard. Die wil Jamiroquai horen.

0: 60 jaar is ze, waarvan alweer 50 jaar in het vak. Gloria Estefan hoorde je bij Paradise en Oye Mi Canto.
1: Paradise FM.
0: En die enorme succesvolle periode is nu eindelijk bekroond met een Grammy. Dit jaar kreeg ze de Best Tropical Latin Album Grammy voor haar album Reises, wat de wortels betekent. En ja, ze is ongelooflijk verbaasd ook, want ze zei 30 jaar geleden dacht ik eerder dat ik op dit tijdstip granny zou worden dan dat ik een Grammy zou ontvangen. Maar ze heeft het toch maar mooi gedaan. En met alle tegenslagen die zij heeft gehad. En nee, weet je, het begon allemaal met dat ze op hele jonge leeftijd van Cuba naar Miami verhuisde. Daar bij Miami Sound Machine betrokken raakte. Enorm uit haar voegen groeide. En de legend is geworden die ze nu is. Met moeilijke tijden ook. Met een auto-ongeluk waardoor ze verlamd is geraakt. Maar ook in een rolstoel is ze unstoppable. Op dit moment niet heel veel tours gepland, maar afgelopen jaar heeft ze nog volop opgetreden. Dus petje af voor niemand minder dan Gloria Estefan. Die hoorde er bij Paradise, waar je nu Travis McCoy hoort. Ja.

En 70% van die wild world bestaat uit water. Daarom hebben we het zo meteen in de tractualiteit over World Ocean Day. Is eigenlijk pas morgen, maar ook vandaag staat Karmabi stil bij de viering van onze wateren. Ook Irene Cara komt eraan, er eerst door je pink bij Paradise. And get the party started.

0: gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Voor alle bed- en badgoed, meubels of juist de finishing touch vind je bij Mundo Mio al 16 jaar alles om van je

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezai heeft aangekondigd dat Teheran een beslissende en pijnlijke reactie zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahiyeh van Beirut. Het Israëlische leger heeft infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah geraakt. Rezai noemde de aanvallers dolle honden die moeten worden getemd. De luchtaanvallen waren gericht op 2 appartementen in 2 gebouwen. Een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 17 april inging, is nooit nageleefd. Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben geleid tot zeker 9 doden, volgens lokale gezondheidsautoriteiten. 20 anderen raakten gewond. Een aanval trof een politiebureau van Hamas in Khan Yunis, waarbij 5 Palestijnen omkwamen en 16 gewond raakten. Later werden 4 mensen gedood bij een aanval op een voertuig in Gaza. De aanvallen vinden plaats terwijl Hamas-vertegenwoordigers in Egypte zijn voor gesprekken over een staakt het vuren. De Amerikaanse president Donald Trump eist van Iran dat het niet alleen belooft geen kernwapens te ontwikkelen, maar ook dat het in de toekomst geen kernwapens zal kopen van andere landen. Trump stelt dat deze garantie in een deal met Iran moet staan. Hij zegt dat de Iraniërs aanvankelijk tegen zijn eis waren, maar zich daar nu bij hebben neergelegd. Trump noemt een deal heel dichtbij. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan. Het Armeense ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de verantwoordelijken proberen de verkiezingen te beïnvloeden. De parlementsverkiezingen worden gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De valse meldingen kwamen van buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen. Bij schietpartijen in Israël zijn zeker 1 dode en 5 gewonden gevallen, melden Israëlische reddingswerkers. De incidenten vonden plaats op meerdere locaties in het midden van het land, nabij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zijn uitgeschakeld en er wordt nog naar anderen gezocht. Het gebruikte wapen is gevonden. Premier Benjamin Netanyahu volgt de situatie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions.

0: hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life. De lekker.

0: Fresh is geopend van 10 tot 10.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk, dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle.
2: Nadine Rood.
4: De Oceaan in de hoofdrol in de twee kwaliteit. Zo, eerst Irene Cara.

0: Everything's Gonna Be Alright. Zo niet, dan toch mooi advies van Babysitter Circus. Is Paradise op jouw zondagmiddag?
1: Trektualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: En niet zomaar een zondag. De zondag waarop onder andere Karmabi stilstaat bij de oceaan. De problemen die er zijn natuurlijk ook met de opwarming van de aarde. De vervuiling van de oceaan. Eigenlijk allerlei manieren waarop het misschien niet helemaal goed gaat. Maar dat we daar wel iets aan kunnen doen. En morgen is het officieel World Ocean Day. Maar vandaag wordt daar al bij stilgestaan. Dus doen we dat ook. Hier in de Tractualiteit. Er zijn natuurlijk prachtige nummers geschreven over de zee, over de oceaan. Allerlei vormen, alle dieren, planten die daarin leven. Laat jouw fantasie de vrije loop. Stuur jouw suggestie in via 675-1031. Welk liedje past bij dit akkefietje? Kon nog graag zo voorbij komen? Naar Oasis en Don't Look Back in Anger.

0: Be The Man, de power song van de Pussycat Dolls.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Geen man, maar een oceaan mag zeker niet ontbreken wat mij betreft. Heerlijke dagen bij het strand. Dat mag ons niet worden ontnomen en dat mag ons ook niet verkeerd laten gaan. Want vandaag wordt er bij Kamabi onder andere stilgestaan bij World Ocean Day. Allemaal leuke activiteiten, maar ook een bewustwording om stil te staan bij wat we om ons heen hebben. En dat we dat zeker niet mogen bevuilen of verliezen. Ik vroeg jou, welk liedje past bij dat akkefietje? Robin die stuurde door, de viering van de oceaan. Dus dan bij een viering, ja, we zeggen altijd salut kobolle, hoort natuurlijk. Een taart, cake by the ocean. Cake by the ocean. Optie 1 is van DNCE. Optie 2, Martin Garrix en Ocean, werd aangevraagd door Mark.

optie 3 die komt van Tim. Die dacht aan The Dolphin's Cry van Live. Ook een mooi nummer. En natuurlijk gaat het dan over dat de zee zo bevuild wordt en dat de dolfins daarom moeten huilen.

Tim. Maar jij mag laten weten welk liedje het beste past bij dit akkefietje. Optie 1, Cake by the Ocean, DNC. Optie 2, Ocean van Martin Garrix. Of optie 3, The Dolphins Cry van Live. Stuur jouw suggestie door via 675-1031. En wie weet komt hij eruit.

0: Dido, Life for Rent.
1: Nothing I have is true.
0: We gaan kijken naar de uitslag van de tractualiteit. Ik had het net over World Ocean Day. Morgen officieel, maar vandaag wordt het andere gevierd op het eiland. En er waren suggesties binnengekomen, zoals de celebration met Cake by the Ocean. Niet genoeg stemmen voor die NCE helaas. Ook niet voor Ocean van Martin Garrix. Dat betekent dat Life gewonnen heeft. De suggestie van Tim, The Dolphin's Cry, hoor je nu bij Paradise.

0: paradisefm.cw.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

Stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno.

toch gelijk weer eventjes terug naar ons fantastische feest Kings Fest. Zo'n anderhalve maand geleden. Met ook een fantastisch optreden van Ataniro, Sibo Kermo Bai. Dat geldt ook voor vandaag. Als je wilt gaan, dan mag het. Maar als ik jou wil, zou ik nog even blijven. Ik ben hier nog tot 2 uur met fijne muziek die eraan komt. Toto hoor je zo. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing. En eerst is dit Go West. And We Close Our Eyes bij Paris.

Het is 10 minuten voor 2 geworden met de gillende gitaren van Toto bij Paradise. Rosanna hoorde je. Daarmee komt Weekend Vibes voor dit weekend tot zijn einde. Ik hoop dat ik je volgende week zaterdag weer tussen 12 en 2 spreek. Want er vallen nog wel eens wat mensen uit. Maar als ik jou volgende week zaterdag pas weer spreek, dan betekent dat iedereen in goede gezondheid is gebleven. Dus dat hoop ik natuurlijk van harte. Zometeen hoor je nog Nina Cherry en eerst J-Lo. Dit is Love, Don't Cost a Thing. Tot

Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner.

0: oplossingen voor de economische crisis en het aftreden van president Pas. De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten. Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezai heeft aangekondigd dat Teheran een beslissende en pijnlijke reactie zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahieh van Beirut. Het Israëlische leger heeft infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah geraakt. Rezai noemde de aanvallers dolle honden die moeten worden getemd. De luchtaanvallen waren gericht op twee appartementen in twee gebouwen. Een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 17 april inging, is nooit nageleefd. Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben geleid tot zeker 9 doden, volgens lokale gezondheidsautoriteiten. 20 anderen raakten gewond. Een aanval trof een politiebureau van Hamas in Khan Yunis, waarbij 5 Palestijnen omkwamen en 16 gewond raakten. Later werden 4 mensen gedood bij een aanval op een voertuig in Gaza. De aanvallen vinden plaats terwijl Hamas-vertegenwoordigers in Egypte zijn voor gesprekken over een staakt het vuren. De Amerikaanse president Donald Trump eist van Iran dat het niet alleen belooft geen kernwapens te ontwikkelen, maar ook dat het in de toekomst geen kernwapens zal kopen van andere landen. Trump stelt dat deze garantie in een deal met Iran moet staan. Hij zegt dat de Iraniërs aanvankelijk tegen zijn eis waren, maar zich daar nu bij hebben neergelegd. Trump noemt een deal heel dichtbij. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan. Het Armeense ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de verantwoordelijken proberen de verkiezingen te beïnvloeden. De parlementsverkiezingen worden gezien als een keuze tussen een pro-Europese en een pro-Russische koers. De valse meldingen kwamen van buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bonita Beach Club is dé plek voor een heerlijk dagje strand. Kom genieten van een heerlijk ontbijt, lunch of een gezellig diner in ons sfeervolle restaurant, terwijl de zon in de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Geniet! Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het Boliviaanse congres heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft om het leger in te zetten tegen wegblokkades. Deze blokkades, veroorzaakt door een protestbeweging van boeren, arbeiders en leraren, verstoren al weken belangrijke steden. De demonstranten eisen

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.

0: ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
1: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
2: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
2: Precies. En betaald met mijn Fun Miles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
3: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries,

0: en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Vanaf 1 mei start Ribeluga. Voor veel mensen op Curaçao is dit dé kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar. Kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.

0: vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
1: Hallo?
2: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
1: Hi Tina.
2: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
1: Oké.
2: Je hypotheek is goedgekeurd.
1: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
3: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
4: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
3: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:00.
6: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump is weggelopen bij een interview met NBC News. Hij kreeg vragen over zijn claim van fraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump zei: "Sorry, laten we ermee stoppen, want ik heb er genoeg van." Voordat hij opstond en zijn microfoon afdeed. Hij beschuldigde de journalist van domheid of corruptie. Het Boliviaanse congres heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft om het leger in te zetten tegen wegblokkades. Deze blokkades, veroorzaakt door een protestbeweging van boeren, arbeiders en leraren, verstoren al weken belangrijke steden. De demonstranten eisen oplossingen voor de economische crisis en het aftreden van president Paz. De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten. Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezai heeft aangekondigd dat Teheran een beslissende en pijnlijke reactie zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahieh van Beirut. Het Israëlische leger heeft infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah geraakt. Rezai noemde de aanvallers dolle honden die moeten worden getemd. De luchtaanvallen waren gericht op 2 appartementen in 2 gebouwen. Een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 17 april inging, is nooit nageleefd. Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben geleid tot zeker 9 doden, volgens lokale gezondheidsautoriteiten. 20 anderen raakten gewond. Een aanval trof een politiebureau van Hamas in Khan Yunis, waarbij 5 Palestijnen omkwamen en 16 gewond raakten. Later werden 4 mensen gedood bij een aanval op een voertuig in Gaza. De aanvallen vinden plaats terwijl Hamas-vertegenwoordigers in Egypte zijn voor gesprekken over een staakt het vuren. De Amerikaanse president Donald Trump eist van Iran dat het niet alleen belooft geen kernwapens te ontwikkelen, maar ook dat het in de toekomst geen kernwapens zal kopen van andere landen. Trump stelt dat deze garantie in een deal met Iran moet staan. Hij zegt dat de Iraniërs aanvankelijk tegen zijn eis waren, maar zich daar nu bij hebben neergelegd. Trump noemt een deal heel dichtbij. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Mingudu, luister. Als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. 1 hap en je want je zo weer in Suriname.
8: Met Sentu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar sentu.io.
9: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostadas, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
10: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch vanaf 2:00. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: We've got it. Ook Zus en Zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Hey, chi vuole i buoni di Bomanci? Passa Carrefour e check tutte le prodotte con un sticker blu. Brasa di Boman. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss gym match. Compra tres of más e bota un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile bota partecipa. Fans nang di banda riba, di banda bow, binjoy e ola blow.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Witte Huis overweegt een plan om de Chagos-eilanden van Mauritius te kopen, meldt de Britse krant The Telegraph. Een van de eilanden is Diego Garcia, waar een Britse en Amerikaanse militaire basis is gevestigd. Amerikaanse functionarissen hebben een voorstel opgesteld om Groot-Brittannië te omzeilen en zelf een deal te sluiten voor controle over Diego Garcia. Er is nog geen prijs besproken voor de eilandengroep. De Amerikaanse president Donald Trump is weggelopen bij een interview met NBC News. Hij kreeg vragen over zijn claim van fraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump zei: "Sorry, laten we ermee stoppen, want ik heb er genoeg van." Voordat hij opstond en zijn microfoon afdeed. Hij beschuldigde de journalist van domheid of corruptie. Het Boliviaanse congres heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft om het leger in te zetten tegen wegblokkades. Deze blokkades, veroorzaakt door een protestbeweging van boeren, arbeiders en leraren, verstoren al weken belangrijke steden. De demonstranten eisen oplossingen voor de economische crisis en het aftreden van president Paz. De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten. Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezai heeft aangekondigd dat Teheran een beslissende en pijnlijke reactie zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahiyeh van Beirut. Het Israëlische leger heeft infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah geraakt. Rezai noemde de aanvallers dolle honden die moeten worden getemd. De luchtaanvallen waren gericht op 2 appartementen in 2 gebouwen. Een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 17 april inging, is nooit nageleefd. Israëlische luchtaanvallen op de Gaza-strook hebben geleid tot zeker 9 doden. Volgens lokale gezondigd dat Teheran een beslissende en pijnlijke reactie zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahiyeh van Beirut. Het Israëlische leger heeft infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah geraakt. Rezai noemde de aanvallers dolle honden die moeten worden getemd. De luchtaanvallen waren gericht op 2 appartementen in 2

0: activiteiten. 20 anderen raakten gewond. Een aanval trof een politiebureau van Hamas in Khan Yunis, waarbij 5 Palestijnen omkwamen en 16 gewond raakten. Later werden 4 mensen gedood bij een aanval op een voertuig in Gaza. De aanvallen vinden plaats terwijl Hamas-vertegenwoordigers in Egypte zijn voor gesprekken over een staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, festivalização e com foco, realidade. Celebrar é para a página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
2: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren. En gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Quatre vents.
3: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre vents, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Quatre vents.
2: Exactement.
4: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
5: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Het Witte Huis overweegt een plan om de Chagos-eilanden van Mauritius te kopen, meldt de Britse krant The Telegraph. Een van de eilanden is Diego Garcia, waar een Britse en Amerikaanse militaire basis is gevestigd. Amerikaanse functionarissen hebben een voorstel opgesteld om Groot-Brittannië te omzeilen en zelf een deal te sluiten voor controle over Diego Garcia. Er is nog geen prijs besproken voor de eilandengroep. De Amerikaanse president Donald Trump is weggelopen bij een interview met NBC News. Hij kreeg vragen over zijn claim van fraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump zei: "Sorry, laten we ermee stoppen, want ik heb er genoeg van," voordat hij opstond en zijn microfoon afdeed. Hij beschuldigde de journalist van domheid of corruptie. Het Boliviaanse congres heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft om het leger in te zetten tegen wegblokkades. Deze blokkades, veroorzaakt door een protestbeweging van boeren, arbeiders en leraren, verstoren al weken belangrijke steden. De demonstranten eisen oplossingen voor de economische crisis en het aftreden van president Paz. De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten. Het Iraanse parlementslid Ebrahim Rezai heeft aangekondigd dat Teheran een beslissende en pijnlijke reactie zal geven op de Israëlische aanval op de zuidelijke buitenwijk Dahiyeh van Beirut. Het Israëlische leger heeft infrastructuur van de door Iran gesteunde Libanese beweging Hezbollah geraakt. Rezai noemde de aanvallers dolle honden die moeten worden getemd. De luchtaanvallen waren gericht op 2 appartementen in 2 gebouwen. Een staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah, dat op 17 april inging, is nooit nageleefd. Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben geleid tot zeker 9 doden, volgens lokale gezondheidsautoriteiten. 20 anderen raakten gewond. Een aanval trof een politiebureau van Hamas in Khan Yunis, waarbij 5 Palestijnen omkwamen en 16 gewond raakten. Later werden 4 mensen gedood bij een aanval op een voertuig in Gaza. De aanvallen vinden plaats terwijl Hamas-vertegenwoordigers in Egypte zijn voor gesprekken over een staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen
0: kunnen in april inging, is nooit nageleefd. Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook hebben geleid tot zeker 9 doden, volgens lokale gezondheidsautoriteiten. 20 anderen raakten gewond. Een aanval trof een politiebureau van Hamas in Khan Yunis, waarbij 5 Palestijnen omkwamen en 16 gewond raakten. Later werden 4 mensen gedood bij een aanval op een voertuig in Gaza. De aanvallen vinden plaats terwijl Hamas-vertegenwoordigers in Egypte zijn voor gesprekken over een staakt het vuren. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha. Naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: luxe entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
1: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En 2 kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
3: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft verklaard dat de raketaanval op Israël van zondagavond een waarschuwing was, als reactie op de Israëlische aanval op Beirut. De garde dreigt met grootschaligere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen bij nieuwe agressie. Het Israëlische leger meldt dat burgers in het hele land de schuilplaatsen mogen verlaten, wat wijst op een afgenomen dreiging. De politie heeft het rijbewijs en de auto van de bestuurder afgepakt die zondagochtend met bijna 240 km per uur over de snelweg A2 reed. De maximumsnelheid op deze weg is 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken op de A27 bij Nieuwegein en vluchtte. In Houten werd de auto teruggevonden, maar de bestuurder was verdwenen. Later werd hij in een ander voertuig aangehouden. Het Witte Huis overweegt een plan om de Chagos-eilanden van Mauritius te kopen, meldt de Britse krant The Telegraph. Een van de eilanden is Diego Garcia, waar een Britse en Amerikaanse militaire basis is gevestigd. Amerikaanse functionarissen hebben een voorstel opgesteld om Groot-Brittannië te omzeilen en zelf een deal te sluiten voor controle over Diego Garcia. Er is nog geen prijs besproken voor de eilandengroep. De Amerikaanse president Donald Trump is weggelopen bij een interview met NBC News. Hij kreeg vragen over zijn claim van fraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump zei: "Sorry, laten we ermee stoppen, want ik heb er genoeg van." Voordat hij opstond en zijn microfoon afdeed. Hij beschuldigde de journalist van domheid of corruptie. Het Boliviaanse congres heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft om het leger in te zetten tegen wegblokkades. Deze blokkades, veroorzaakt door een protestbeweging van boeren, arbeiders en leraren, verstoren al weken belangrijke steden. De demonstranten eisen oplossingen voor de economische crisis en het aftreden van president Paz. De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Carteam Willemstad hier.

0: geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gedaan.

0: gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. You

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
5: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft verklaard dat de raketaanval op Israël van zondagavond een waarschuwing was, als reactie op de Israëlische aanval op Beirut. De garde dreigt met grootschaligere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen bij nieuwe agressie. Het Israëlische leger meldt dat burgers in het hele land de schuilplaatsen mogen verlaten, wat wijst op een afgenomen dreiging. De politie heeft het rijbewijs en de auto van de bestuurder afgepakt die zondagochtend met bijna 240 km per uur over de snelweg A2 reed. De maximumsnelheid op deze weg is 100 km per uur. De automobilist negeerde een stopteken op de A27 bij Nieuwegein en vluchtte. In Houten werd de auto teruggevonden, maar de bestuurder was verdwenen. Later werd hij in een ander voertuig aangehouden. Het Witte Huis overweegt een plan om de Chagos-eilanden van Mauritius te kopen, meldt de Britse krant The Telegraph. Een van de eilanden is Diego Garcia, waar een Britse en Amerikaanse militaire basis is gevestigd. Amerikaanse functionarissen hebben een voorstel opgesteld om Groot-Brittannië te omzeilen en zelf een deal te sluiten voor controle over Diego Garcia. Er is nog geen prijs besproken voor de eilandengroep. De Amerikaanse president Donald Trump is weggelopen bij een interview met NBC News. Hij kreeg vragen over zijn claim van fraude bij lokale verkiezingen in Californië. Trump zei: "Sorry, laten we ermee stoppen, want ik heb er genoeg van." Voordat hij opstond en zijn microfoon afdeed. Hij beschuldigde de journalist van domheid of corruptie. Het Boliviaanse congres heeft een wet aangenomen die president Rodrigo Paz de bevoegdheid geeft om het leger in te zetten tegen wegblokkades. Deze blokkades, veroorzaakt door een protestbeweging van boeren, arbeiders en leraren, verstoren al weken belangrijke steden. De demonstranten eisen oplossingen voor de economische crisis en het aftreden van president Paz. De nieuwe wet staat militairen toe geweld te gebruiken tegen demonstranten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: En met dit superhit is alles al zo'n beetje gezegd. Vind je niet? Oye, oye, oye, como va? Hoe gaat het ermee? Bonocci en welkom dan weer in een nieuwe ambiente. Santana dus, met oye, como va? Hallo, hallo, hallo, hoe is het? Bon bini dus in ambiente. Ik ga er even bij zitten, want 2 uur staan. Ja, dat is ook een beetje moeilijk, dus ik ga er even lekker bij zitten zo. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. Kijk eens even naar buiten, de zon schijnt nog steeds. Ja, niet erg fel meer, maar in ieder geval, het was een heerlijke warme dag alweer. En over 20 minuten, dan begint het inderdaad donker te worden. En bij het donker worden hoort altijd Ambiente, zeker zo aan het eind van de weekend. Voor vandaag zijn de singles in principe best wel lang, dus ik kan niet veel draaien. Maar wat ik draai, dat zijn fantastische hits uit de jaren 80, een gedeelte van de jaren 90 en ook iets nieuws erbij. De langste van vandaag, die hoor je straks aan het eind van het tweede uur. Dat ding duurt ongeveer 10 minuten en ik draai hem compleet, maar voor 1 keer. En dat heeft in principe te maken met de afgelopen 2 weken, want toen waren Vanessa en ook Joris in Suriname. Daar maakten ze hun ochtendshows. En ik dacht, daaraan sluiten draai ik ook even iets uit Suriname. Wat vind je daarvan? Nou, dat dus straks inderdaad helemaal aan het eind van het tweede uur. Ik zei het al, heel veel lange singles, dus laten we maar beginnen. Santana met Oye Como Va, die is inmiddels achter de rug. Maar we blijven zwingend met José Alberto El Canario.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.

Zit je inmiddels op dansles? Nou, dat komt goed uit, want hier moet je dus lekker op kunnen trainen. Muziek van José Alberto El Canario. Bailemos otra vez. José Alberto is een muzikant uit de Dominicaanse Republiek. Hij is begonnen met het zingen in 1975, maar richtte zijn eigen band op in 1983. Ze noemen hem José Alberto El Canario, want hij fluit namelijk continu. En vandaar dus inderdaad El Canario, Canari, als bijnaam. De inmiddels 67-jarige salsa-figuur kennen we al heel lang. En verschillende keren is hij hier geweest. Je zou kunnen zeggen, Bailemos otra vez, die je dus juist hoorde, behoort tot een van zijn allergrootste hits. Maar daarnaast heeft hij heel veel salsa gemaakt en ook een aantal balladas. José Alberto heeft ooit een lokale artiest uitgenodigd om met hem een lied op te nemen. De bekende Boy Today mocht dus inderdaad mee naar de Dominicaanse Republiek. En dan maakte hij inderdaad een album samen dus met José Alberto Canario. De hit met Boy Today werd best wel veel gedraaid in de Dominicaanse Republiek. En natuurlijk ook hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Allebei de genoemde artiesten overigens zijn nog steeds lekker actief. Zondagavond ambiente aan en dit is Paradise FM. En dan nu Arcángel samen met Ricky Martin.

popmuziek in het Spaans. Dat hoor je altijd, zeker in ambiente, op de fantastische radiostation Paradise FM. Muziek van Arcángel samen met Ricky Martin, Lluvia. En het gaat niet over wolken of zo, maar dat meid heet gewoon weg Lluvia. Ricky Martin in principe heeft niet veel introductie nodig, want die kennen we door en door uiteraard. Zeker uit de FIFA World Cup. In het verleden deed hij het goed met La Copa de la Vida. Dat gebeurde allemaal in 1998. Heel bekend werd het nummer La Copa de la Vida, gekozen dus door FIFA voor het thema van het jaar. Maar daarvoor was Ricky Martin ook nog actief. Zijn allereerste hit was Maria. Nou, en Maria die hoor je wel een andere keer bij mij. Dan nog eventjes iets over Arcángel, die je dus juist hoorde in het single Lluvia. Dat is een artiest uit de Dominicaanse Republiek. Daar is hij geboren, maar woont al jaren in Amerika. Arcángel is niet zomaar een artiest, nee, want hij introduceerde een aantal jaren geleden de Latin Trip. Dus je zou kunnen zeggen een pionier. Pionero. Trouwens, over Copa de la Vida gesproken, wat denk je hiervan? Het is bijna zover. Ja, hier is hij voor de zoveelste keer. J-Young. De Blue Wave.

0: Dik uit 1987. Hezo! Dat is een tijd geleden. Maar alle hits komen terug hier op Paradise FM. Eén voor één, stuk voor stuk. En daarvoor inmiddels ons eigen Jayon, de Blue Wave. Mama Wak.
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Was jij in de jaren 80 en de jaren 90 een grote fan van La Chica Silcan? Nou, ik heb lekker nieuws voor je om je heel blij te maken. Want vandaag draai ik namelijk twee hits van La Chica Silcan. Eentje nu en straks in de tweede uur nog één.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Een zeer bekende meringue van ze, Juana La Cubana.

0: Maar wil je mij bereiken op dit moment? Dat kan natuurlijk ook. En dat kan je doen op 5-21-10-10. Het hele team van dit live station wacht gewoon lekker op jouw reacties.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM. Ambiente. Ambiente. Ambiente.

0: Eppa. Muziek van Peggy G en Eppa. Je voelt het, hè? De zomerperiode komt eraan, hoewel het hier altijd zomer is. Maar toch, de zomerperiode komt eraan en Peggy G maakt gelijk gebruik hiervan. Eppa dus van Peggy G en niet te vergissen met Karol G. Dat is weer heel iemand anders. Maar verwarrend is het. Ben ik met James.
1: Ambiente.
0: September komt eraan. Ja, over een paar maanden. Er is weer tijd voor Curaçao North Sea Jazz. Ben je er klaar voor? Even hard sparen. En zeker voor de salsa-liefhebbers. Want Rubén Blades komt naar Curaçao. Rubén Blades, ook wel genoemd Rubén Blades, is een artiest uit Panama. Uit Panama City. Is een expert in het salsa in combinatie met jazz. Hier heb je hem met een van zijn hits. Caminando.
2: Avisio.

Je voelt het, hè? Het is een combinatie van jazz en salsa. Rubén Blades is inmiddels 77 jaar en is dus nog steeds actief. Je kan dus in vivo meemaken in september in de volgende Curaçao North Sea Jazz. Oei, oei, oei, wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? Lekker luieren in een TV-chair en dan nog luisteren naar de radio. Zometeen muziek van Nazareth uit de jaren 70, maar eerst even Steve Winwood. Hier is Higher Love.

0: geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
1: Ambiente.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

0: zon.
1: Dat moet hem zijn, dat moet hem zijn. Een puur Antilliaanse wals. Ja, geen Engelse wals, maar een puur Antilliaanse wals. Ik zeg wel Antilliaanse, dat is natuurlijk allemaal al tussen haakjes, want Antillen bestaat al lang niet meer. Maar in ieder geval om dit boel toch een beetje duidelijk te maken. Het is een wals die dus wordt gespeeld hier op Aruba, Bonaire en Curaçao. Muziek uit Aruba. Een zeer bekende pianist, Padu Lampe. Beter bekend als Padu del Caribe. Een hele bekende pianist, overleden in 2019. En was al actief zeg maar, in de jaren 60 met muziek. Padu del Caribe dus was één van de pianisten die we dus kennen van Aruba, Bonaire en Curaçao. Daarnaast hadden we ook nog Domenico Herrera en natuurlijk ook Norman Moron. Allebei zeg maar in dezelfde richting. Veel piano spelen en allerlei Antilliaanse ritme. Padu del Caribe dus, zijn enige vocale track die hij ooit heeft gemaakt. Voor de rest had hij dus inderdaad heel veel muziek gemaakt, maar allemaal gewoon achter de piano met een band erbij en over het algemeen dus gewoon weg instrumentaal. Zijn enige vocale opname dus was A Bosso. Drie grote pianisten hadden we dus in dezelfde richting. Padu del Caribe dus uit Aruba, Domenico Herrera uit Bonaire en ons eigen Norman Moron. Zo zie je maar weer, in Ambiente hoor je werkelijk van alles. Dan nu, pop in het Spaans. Hier is muziek van Aitiana. Super.

misschien, heel misschien heeft ze een hele mooie toekomst. Een nieuwe ster dus vanavond in Ambiente. Aitiana, zo heet ze. En Super Estrella.

staat voor een hele belangrijke week. Want volgende week is het zover. Ja, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in de eerste wedstrijd dus. Inderdaad, voor het eerst in de geschiedenis. Hè, Curaçao in Mondiaal 2026. Wie had het ooit kunnen denken? De droom is in ieder geval uitgekomen. Stoppen, dat gaat beslist niet lukken. Hier is Starship.

80 terug ter herinnering vanavond in het programma Ambiente. En hier op Curaçao hadden ze 2 hits. Ja, misschien hebben ze meer gemaakt hoor. Maar hier op het eiland, Aruba, Bonaire en Curaçao hadden we te maken met 2 grote hits. En een daarvan was natuurlijk dit.

over een hele andere periode. Hè? Toen was Ballad, maar speciaal Ballad in het Engels, hartstikke in. En daar scoorde de Starship ermee met Saturday Night Music. Een heerlijk nummer, maar misschien toch wel iets te rustig voor dit programma. Vandaar dus niet compleet. Beste vrienden en vriendinnen, het eerste uur van Ambiente is alweer voorbij, maar maak je maar niet ongerust. Het tweede uur komt eraan. Hey,